de radio speelt liederen van Wereldoorlog 3. Een reus laat zijn hoofd zakken en buigt door één knie. Strijd der titanen, hard, koud en kil. Maar de straat al verandert, beving, nog tril. Op die grijze dag in een grijze stad staat Tom aan het zebrapad van de ring. Auto's die voorbij razen, langzame kanker. Tom probeert gedachten te verzetten, maar hij denkt slechts één ding. De regen zal zo beginnen. De geur al in de lucht. De klank van de boodschap, het reizend gerucht. Iets nieuws opkomst. Een combi gerast voorbij hem. Tom zucht. Tom zit gevangen. In de cel van zijn sleur. Jaren op zoek naar een uitgang, een poort, een deur. Een mens die hem kan bevrijden, sleutel of cipier. Jaren zitten zoeken. En nu staat hij hier.

0: Een heel stuk hoger, naar stad Lisa. Op het dak van de stad wil de wind met haar spelen. Maar zij heeft geen zin in spelletjes. Lisa heeft het helemaal gehad. Zij heeft niemand bezocht. En ook niemand heeft bij haar geklopt. De postbode brengt al lang niets meer. Ja, rekeningen en bron. Ze staart. Ze staart naar de stad beneden en denkt: wat gebeurt er als ik val? Lisa is op zoek naar een reden. En hij.
1: Hartkanaal.